bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpseweg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Das Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyad in Saudi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Premier Bart De Wever voert vandaag opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Gistermiddag ging het kernkabinet na enkele uren onderhandelen opnieuw zonder overleg uit elkaar. Het overleg zit dan ook muurvast, onder meer omdat de MR niet wil praten over een btw-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
1: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement. Maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Maar eigenlijk zegt iedereen, we weten niet hoe dit verder moet. Het nog maar eens proberen voor de zoveelste keer. Het begint stil aan de waanzin te worden.
0: In totaal wil De Wever 10 miljard euro vinden. En in ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats, Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig maar zacht bij zo'n 20 graden.
2: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
3: Geel FM.

0: Je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: Met dank aan Superjump en Geel FM.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
4: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in Shoppingcenter Ole.

0: bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassieker als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
1: Geel FM.

0: Dinsdag 13 oktober komt Emiel Leijzen, Antje Verstaan en Damla Genghis met hun theatervoorstelling naar het cultuurcentrum De Werft. In de voorstelling We Can't Help Ourselves and There Is Nothing We Can Do About It nemen zij je mee naar de Endurance, het legendaarse schip waarmee ontdekkingsreiziger Ernest Shackleton in 1914 naar Antarctica trok. Een schip dat maandenlang vastzat in het ijs, onmachtig tegenover een natuur die groter is dan de mens. Maar wat als juist die onmacht iets in beweging zet? Deze beeldende voorstelling is geen klassieke vertelling, maar een expeditie. Het is een zoektocht naar de kracht van een groep, de overweldigende kracht van de natuur en onze plaats daartussen. Muziek, theater, beeldende kunst, geur, licht en techniek vloeien samen tot één totaalervaring. Een voorstelling die je niet alleen bekijkt, maar ondergaat. Laat je meevoeren en ontdek hoe weinig we eigenlijk in handen hebben. Noteer in jullie agenda dinsdag 13 oktober om 19:45 in Cultuurcentrum De Werft. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
1: 1 minuut voor cultuur.

0: champagne. Mijn huis is juist verkocht.
1: Hé, zo rap? Ja. En je makelaar, Quanta Costa?
2: Niks gekost, hè. Dat heeft opgebroekt.
1: Dat meende je niet.
2: Ja, die mooie SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: Dus geen kost.
2: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
3: Imo SP. Dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
4: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
5: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
6: Pst, hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelge in Shoppingpark Olen of klik naar trebelge.be.
7: Oh la la, c'est très belge.
4: GLFM.

0: dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Das Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

0: Nooit eerder zochten zoveel mensen informatie of hulp rond gokken als afgelopen zomer. In totaal ging het in de maand juli alleen al om zo'n 30.000 bezoekers bij de website gokhulp.be. Meer dan 3 keer zoveel als in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Freya Perdaans heeft opgevraagd.
1: We weten dat er tijdens grote sportevenementen meer gegokt wordt. Dan weten we ook dat er meer problematisch gegokt wordt of dat mensen zich meer vragen stellen over hun gokgedrag. Dus dat we ervoor moeten zorgen dat hulp nabij is op die momenten van die pieken.
0: Premier Bart De Wever voert vandaag opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Gistermiddag ging het kernkabinet na enkele uren onderhandelen opnieuw zonder akkoord uit elkaar. Het overleg zit dan ook muurvast, onder meer omdat de MR niet wil praten over een btw-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement. Maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Maar eigenlijk zegt iedereen, we weten niet hoe dit verder moet. Het nog maar eens proberen voor de zoveelste keer. Het begint stil aan de waanzin te worden.
0: In totaal wil De Wever 10 miljard euro vinden. De E40 Brussel-Leuven is in Pertem tijdelijk dicht. Komt omdat er een nieuwe brug over de snelweg wordt geplaatst. Die weegt zo'n 4000 ton. Gisteravond kwamen alvast meer dan 2000 mensen kijken.
3: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan en draaien en manoeuvreren. Maar zot wel, wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
4: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken en ze hebben gezegd ja.
3: Ik vind dat heel cool om te zien.
0: Deze namiddag gaat de snelweg opnieuw open. Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Een Belgische militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën in Frankrijk, dat meldt minister van Defensie Theo Francken. Het gaat om een ervaren paracommando uit Schaffen. Hij was op oefening in de Pyreneeën. Tijdens een trektocht is hij in de ravijn gevallen. Hij is in kritieke toestand geëvacueerd, maar is later overleden. De militair laat een vrouw en een dochter na. In ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag heel wisselvallig, maar zacht bij zo'n 20 graden.
5: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be. Geel FM.

0: of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
2: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
3: Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.
4: Het Geels Volkstoneel speelt de schoonste dag van Yves Caspar.
5: Pa, jij gaat trouwen met een Française die je online hebt leren kennen.
6: Ja, jongen. Je voit la vie en rose. En ze woont op de Champs-Élysées.
5: Wat gaat toch weer aan die kosten?
4: Wordt dit de schoonste dag van uw leven of een ras-echte ramp? Ontdek het vanaf 6 november. Meer info op www.geelsvolkstoneel.be.
7: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
3: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
7: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.

0: donderdag 15 oktober. Beleef je een avond vol beweging op het podium in Cultuurcentrum De Werf. De voorstelling Repeat Club is een energieke, opzwepende dansvoorstelling van het Leuvense Jeugdtheater en Dansgezelschap Fabuleus en choreograaf Danae Bosmans. De voorstelling draait om verbinding, ritme en de ontembare energie van de jeugd. In de Repeat Club onderzoekt Danae Bosman hoe een groep individuen via herhaling en samenwerking een gemeenschappelijk ritme kan vinden. Ze vergelijkt het zelf met een zwerm vogels die zich in de perfecte eenheid door de lucht beweegt, zonder één vogel de absolute basis. Op het podium staan 9 jongeren met de meest uiteenlopende achtergronden en fysieke mogelijkheden. Allemaal vonden ze hun plek in de groep. De voorstelling herdefinieert wat het betekent om anders te zijn en laat zien hoe dans en muziek een universele brug slaan. Laat je meeslepen door de stuwende beats en de ontembare energie van het collectief. Wees er dus bij. Op donderdag 15 oktober om 7:15 s'avonds. Reserveer je plekje via www.dewerft.be.
1: 1 minuut voor cultuur.

0: Superstar.
1: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
2: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
3: Ja, op een maand zeker.
2: Nee, binnen de week.
3: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de living gezet?
2: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
3: En wie zijn dat?
2: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
4: Kijk snel op imosp.be.
5: Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in geel. Tony's Muziekhuis.
6: Geel FM.
7: Let's go.

bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Net geen tweede wereldtitel gravel op rij voor Florian Vermeers. Op een lastig parcours in Australië werd hij nipt tweede in de sprint, na de Deen Magnus Bak klaar is. Vermeers reed een knappe wedstrijd, maar kon dus zijn wereldtitel niet verlengen. Bak klaar is 30 en rijdt voor een Deense amateurploeg. Nooit eerder zochten zoveel mensen informatie of hulp rond gokken als afgelopen zomer. In totaal ging het in de maand juli alleen al om zo'n 30.000 bezoekers bij de website gokhulp.be. Dat is meer dan 3 keer zoveel als in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Freya Perdaans heeft opgevraagd.
1: We weten dat er tijdens grote sportevenementen meer gegokt wordt. Dan weten we ook dat er meer problematisch gegokt wordt of dat mensen zich meer vragen stellen over hun gokgedrag. Dus dat we ervoor moeten zorgen dat hulp nabij is op die momenten van die pieken.
0: Bijvoorbeeld door meer mensen in te zetten bij de hulplijn. De E40 Brussel-Leuven is in Bertum tijdelijk dicht. Komt omdat er een nieuwe brug over de snelweg wordt geplaatst. Die weegt zo'n 4000 ton. Gisteravond kwamen meer dan 2000 mensen kijken.
2: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan. En draaien en manoeuvreren, maar zot wel wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
3: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken en ze hebben gezegd ja.
2: Ik vind dat heel cool om te zien.
0: Deze namiddag gaat de snelweg opnieuw open. Het was opnieuw een erg onrustige nacht in het Midden-Oosten. Op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië zijn 12 doden gevallen na een raketaanval. 300 anderen raakten gewond. Mogelijk gaat het om een aanval van de Houthi-rebellen die gesteund worden door Iran. In de straat van Hormuz werd dan weer een olietanker aangevallen. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone. Daarop brak er brand uit. De bemanning werd wel in veiligheid gebracht. Het is niet duidelijk wie er achter de aanval zit. En in de VS zijn zeker 4 mensen omgekomen door orkaan Isaias. Er viel 1 dode in Florida en 3 in Alabama, dat melden de lokale autoriteiten. Honderdduizenden gezinnen zitten zonder stroom. Isaias kwam gisteren als orkaan aan land met windsnelheden tot 165 km per uur. Intussen is hij afgezwakt tot een tropische cycloon. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig, maar zacht bij zo'n 20 graden.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
5: Geel FM.

0: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Met dank aan Superjump en Geel FM.
2: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
3: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten.

0: 1 minuut voor cultuur.
1: Vandaag zaadje voor zaadje. Morgen een heel bos. Het bos groeit, het praat, het zingt en het staat nooit stil. Het kleurt, het verandert. En kijk daar, tussen de bomen, mos. Op zondag 18 oktober brengt het theatergezelschap Sprookjes en Zo de magische familievoorstelling Mos in Cultuurcentrum De Werft. In deze interactieve en poëtische circustheatervoorstelling staat onze prachtige natuur centraal. Sprookjes en Zo weten de allerkleinste en hun ouders en grootouders telkens weer te verbazen met beeldend theater, vol heerlijke magie. Kom, werk mee aan ons bos en laat je betoveren. Het bos wacht op jou. Maar wees er snel bij. Er zijn nog enkele tickets verkrijgbaar voor de voorstelling van 11 uur 's morgens via www.dewerft.be.
0: 1 minuut voor cultuur.

0: vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel.
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
2: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
3: Ontdek Bafuto in Balen.
2: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
3: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
2: Kom langs bij Bafuto, Scheps 81 in Balen.
3: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
2: Bafuto. Waar mode en plezier samenkomen.
4: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt is groot. Geen probleem. Bij Trebelsch in Shoppingpark Ole staat

0: Oh là là, c'est très belge.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.

0: je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: In Geel zijn nutswerken gepland op het Muldersplein ter hoogte van huis nummer 25. De werken vinden plaats tussen 12 en 23 oktober en duren 2 dagen. Gemotoriseerd verkeer en fietsers kunnen door. Voetgangers moeten ter hoogte van de werken oversteken. Parkeren is er tijdelijk verboden. In de week van 26 oktober worden in Ole bodemstalen genomen binnen een straal van 500 meter rond de site van Umicore. Een erkend bodemsaneringsbureau onderzoekt de bovenste 15 centimeter van de grond. De wettelijk verplichte staalnames veroorzaken geen hinder. De resultaten bepalen of verder onderzoek nodig is. Vakantiepark Kempense Meren van Sunparks in Molrouw krijgt een renovatie van 88 miljoen euro en wordt voortaan Centerparks. Het park sluit in oktober 2027 en heropent midden 2028. De cottages, de marketdome en het zwemparadijs worden vernieuwd. Cottages worden voor 200.000 euro aan investeerders verkocht. In Lichtaard, een deelgemeente van Kasterlee, is tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken in 2 auto's. De wagens stonden op de oprit van verschillende woningen. Uit 1 voertuig werd een laptop gestolen. Of uit de 2e auto ook iets verdwenen is, blijft onduidelijk. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. Stuifzand, de culturele en erfgoedsamenwerking van 7 Kempense gemeenten, bestaat 15 jaar. Dat werd gevierd in de bloemfabriek in het Geelse deeldorp Ten Aard. De organisatie zette vrijwilligers en medewerkers in de kijker en blikte, ondanks aangekondigde besparingen in de cultuursector, trots terug op 15 jaar samenwerking en gezamenlijke projecten. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel. Geel FM.
3: Je zegt...

0: champagne. Mijn huis is juist verkocht.
1: Hé, zoerap.
0: Ja.
1: En je makelaar, Quanta Costa?
0: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
1: Dat meende je niet.
0: Ja, Imo SP, die vond een rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: Dus geen kost.
0: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
2: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
3: Het Geels Volkstoneel speelt de schoonste dag van Yves Caspar.
4: Pa, jij gaat trouw met een Française die je online het leren kennen.
5: Ja, jongen, je vois la vie en rose. En ze woont op de Champs-Élysées.
4: Wat gaat toch weer aan die kosten?
3: Wordt dit de schoonste dag van uw leven of een ras-echte ramp? Ontdek het vanaf 6 november. Meer info op www.geelsvolkstoneel.be.
6: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
7: Geel FM.
8: I don't know what you're gonna do. I don't know what you're gonna do. Let's push it.

0: 1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be.
1: Goedemorgen, Geel FM. Jij hoort bij ons.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie-o-olen.be. Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons, wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden, een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden, winkel om 87 in Geel, vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid, handig bij het afhalen. Zet de eerste toon en kijk op music-vanderheijden.be.
1: Miele Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
2: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
3: Geel FM.

0: for fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: In Geel zijn nutswerken gepland op het Muldersplein ter hoogte van huis nummer 25. De werken vinden plaats tussen 12 en 23 oktober en duren 2 dagen. Gemotoriseerd verkeer en fietsers kunnen door. Voetgangers moeten ter hoogte van de werken oversteken. Parkeren is er tijdelijk verboden. In de week van 26 oktober worden in Ole bodemstalen genomen binnen een straal van 500 meter rond de site van Umicore. Een erkend bodemsaneringsbureau onderzoekt de bovenste 15 centimeter van de grond. De wettelijk verplichte staalnames veroorzaken geen hinder. De resultaten bepalen of verder onderzoek nodig is. Vakantiepark Kempense Meren van Sunparks in Molrau krijgt een renovatie van 88 miljoen euro en wordt voortaan Centerparks. Het park sluit in oktober 2027 en heropent midden 2028. De cottages, de marketdome en het zwemparadijs worden vernieuwd. Cottages worden voor 200.000 euro aan investeerders verkocht. In Lichtaard, een deelgemeente van Kasterlee, is tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken in 2 auto's. De wagens stonden op de oprit van verschillende woningen. Uit 1 voertuig werd een laptop gestolen. Of uit de 2e auto ook iets verdwenen is, blijft onduidelijk. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. Stuifzand, de culturele en erfgoedsamenwerking van 7 Kempense gemeenten, bestaat 15 jaar. Dat werd gevierd in de bloemfabriek in het Geelse deeldorp Ten Aard. De organisatie zette vrijwilligers en medewerkers in de kijker en blikte, ondanks aangekondigde besparingen in de cultuursector, trots terug op 15 jaar samenwerking en gezamenlijke projecten. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.

0: dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelge.be.
1: Oeh la la, c'est très belge.
2: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
3: Ja, ja, op een maand zeker.
2: Nee, binnen de week.
3: Huh, wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
2: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
3: En wie zijn dat?
2: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
4: Kijk snel op imosp.be.
5: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
6: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
7: Bel 014 58 82 82
6: of surf naar gelfm.be voor meer info.
7: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
0: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
8: Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
9: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
10: Geel Centrum, dat kleurig winkelen.
11: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
10: Geel Centrum, dat kleurig winkelen.
11: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
10: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
11: Met dank aan Superjump en Geel FM.
9: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.

0: Dinsdag 13 oktober komt Emile Leijzen, Antje Verstaan en Damla Genghis met hun theatervoorstelling naar het cultuurcentrum De Werft. In de voorstelling We Can't Help Ourselves and There Is Nothing We Can Do About It nemen zij je mee naar de Endurance, het legendaarste schip waarmee ontdekkingsreiziger Ernest Shackleton in 1914 naar Antarctica trok. Een schip dat maandenlang vastzat in het ijs, onmachtig tegenover een natuur die groter is dan de mens. Maar wat als juist die onmacht iets in beweging zet? Deze beeldende voorstelling is geen klassieke vertelling, maar een expeditie. Het is een zoektocht naar de kracht van een groep, de overweldigende kracht van de natuur en onze plaats daartussen. Muziek, theater, beeldende kunst, geur, licht en techniek vloeien samen tot één totaalervaring. Een voorstelling die je niet alleen bekijkt, maar ondergaat. Laat je meevoeren en ontdek hoe weinig we eigenlijk in handen hebben. Noteer in jullie agenda dinsdag 13 oktober om 19:15 in Cultuurcentrum De Werft. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
1: 1 minuut voor cultuur.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Das Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

0: In Mexico is een Belgisch meisje van 18 omgekomen bij een auto-ongeval. Dat is bevestigd aan onze redactie. Het ongeval gebeurde rond middernacht. Het meisje was daar op uitwisseling en was op weg met haar Mexicaanse vriendin naar een feestje toen het ongeval gebeurde. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie in Mexico onderzoekt de zaak. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher verdedigt het veto van MR tegen de BTW-hervorming. Hij reageert zo op de uithaal van vicepremier Maxime Prévot gisteren, die Boucher de schuld geeft voor de moeilijke begrotingsgesprekken. Op sociale media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten. Hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher pleit zelf voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert premier Bart De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting, want dinsdag is de deadline. Er zijn vorig jaar 40.000 dieren binnengebracht in het asiel. Dat blijkt uit de cijfers van bevoegd minister Ben Weitz. Het gaat om een daling van 8% in vergelijking met 2024. Maar de asielen zitten nog altijd overvol, zegt Weitz.
1: Je ziet dat de instroom nog altijd groter is dan de uitstroom. Wat dus wil zeggen dat dieren toch wel lang in de asielen blijven zitten. En dan heel specifiek bepaalde rassen bijvoorbeeld, zoals de American Stafford, Mechelse schepers. Sommige dieren vinden moeilijk een nieuw thuis omdat ze een beetje reputatie tegen hebben. En die soms wel meer dan een jaar blijven zitten in een asiel.
0: In de provincie Vlaams-Brabant zijn de problemen het grootst. In totaal telt Vlaanderen 173 dierenasielen. Er komt heel wat kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Journaliste Kathleen Perraar.
2: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyadh zijn geleden van het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
0: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. En in Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe overstromingen daar. Die werden veroorzaakt door een aardverschuiving. Heel wat huizen, bruggen en een basisschool zijn vernield. In augustus werden Nepal en Tibet ook getroffen door enorm zware overstromingen. Daarbij kwamen toen 1500 mensen om het leven. 9200 anderen raakten gewond. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: vooruit met Garage Lavrijsen in Geel. Lavrijsen is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijsen is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijsen ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijsen-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijsen in Geel.
1: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
0: Bij Garage Lavrijsen kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit, met Garage Lavrijsen, Molseweg 88 in Geel.
2: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
3: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: GLFM.

0: Op vrijdag 16 oktober verwachten we Marlon Kikken in het cultuurcentrum Werft. Een intense strijd tegen corona en een nipte coma-ervaring, het had zomaar het einde kunnen zijn. Maar topcomedian Marlon Kikken keerde sterker, scherper en grappiger terug dan ooit tevoren. Met zijn splinternieuwe show Maestro bewijst hij dat de beste humor ontstaat uit de grootste problemen. Gewapend met zijn sympathieke stijl, meesterlijke one-liners, hilarische verhalen en heerlijke muzikale intermezzo's, brengt hij de zaal gegarandeerd aan het lachen. Marlon Kikken deelt zijn unieke kijk op het leven op de manier zoals alleen hij dat kan. Ontspannen, intiem en ijzersterk. Zijn missie? Jou meenemen naar een absoluut lachend hoogtepunt. Laat je meeslepen door deze echte meester van de lach. Afspraak op vrijdag 16 oktober om 7:15 s'avonds in Cultuurcentrum De Werft. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
1: 1 minuut voor cultuur.

0: Callcenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
1: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
2: Het Geels Volkstoneel speelt de schoonste dag van Yves Caspar.
3: Pa, jij gaat trouwen met een Française die je online hebt leren kennen.
4: Ja, jongen. Je vois la vie en rose. En ze woont op de Champs-Élysées.
3: Wat gaat toch weer aan die kosten?
2: Wordt dit de schoonste dag van uw leven of een ras-echte ramp? Ontdek het vanaf 6 november. Meer info op www.geelsvolkstoneel.be.
5: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
6: Hé, zo rap.
7: Ja, en je makelaar, quant dat kost dat?
5: Niks gekost, hè. Dat is opgebroekt.
7: Dat meen je niet.
5: Ja, die mooie SP, die van de rap naar kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
7: Dus geen kost.
5: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
8: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
9: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
10: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt is groot.

0: c'est très belge.
1: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
2: Geel FM.

bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: 8 Franstalige jongeren die betrokken waren bij de rellen tijdens de betoging in Brussel zijn opnieuw vrij. Ze moesten normaal gezien naar een gesloten jeugdinstelling, maar daar is niet genoeg plaats, dat meldt het parket van Brussel. Aurélie Anne de Vos.
1: Het gaat onder andere over een jongen van 16. Die werd teruggevonden met 7 Molotov-cocktails. Die reeds een dossier had bij de jeugdrechter. En die vandaag vrij is. Justitie is niet geloofwaardig.
0: In totaal werden 21 mensen aangehouden na de rellen. In Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 overleden bij een auto-ongeval. Dat schrijft HLN. Volgens een getuige was er een straatrace aan de gang en liep het daardoor fout. 4 geparkeerde auto's raakten beschadigd. Een passagier van 25 raakte licht gewond. Het parket onderzoekt de zaak. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher verdedigt het veto van MR tegen de BTW-hervorming. Hij reageert zo op de uithaal van vicepremier Maxime Prévot gisteren, die Boucher de schuld geeft voor de moeilijke begrotingsgesprekken. Op sociale media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten. Hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher pleit zelf voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert premier Bart De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting. Dinsdag is de deadline. Er komt heel wat kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Journaliste Kathleen Perraar.
2: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyadh zijn geleden van het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
0: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. En in Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe overstromingen daar. Die werden veroorzaakt door een aardverschuiving. Verschillende huizen, bruggen en een basisschool zijn vernield. In augustus werden Nepal en Tibet ook al getroffen door enorm zware overstromingen. Daarbij kwamen toen 1500 mensen om het leven. 9200 anderen raakten gewond. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeven maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeven, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeven levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeven en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in geel. Tony's Muziekhuis.
2: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.

0: donderdag 15 oktober. Beleef je een avond vol beweging op het podium in Cultuurcentrum De Werf. De voorstelling Repeat Club is een energieke, opzwepende dansvoorstelling van het Leuvense jeugdtheater en dansgezelschap Fabuleus en choreograaf Danae Bosmans. De voorstelling draait om verbinding, ritme en de ontembare energie van de jeugd. In de Repeat Club onderzoekt Danae Bosman hoe een groep individuen via herhaling en samenwerking een gemeenschappelijk ritme kan vinden. Ze vergelijkt het zelf met een zwerm vogels die zich in de perfecte eenheid door de lucht beweegt, zonder één vogel de absolute basis. Op het podium staan 9 jongeren met de meest uiteenlopende achtergronden en fysieke mogelijkheden. Allemaal vonden ze hun plek in de groep. De voorstelling herdefinieert wat het betekent om anders te zijn en laat zien hoe dans en muziek een universele brug slaat. Laat je meeslepen door de stuwende beats en de ontembare energie van het collectief. Wees er dus bij. Op donderdag 15 oktober om 7:15 s'avonds. Reserveer je plekje via www.dewerf.be.
1: 1 minuut voor cultuur.
2: Goedemiddag, GLFM. Jij hoort bij ons.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be. Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Broek Vielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: Met dank aan Superjump en Geel FM.
4: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel.
3: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
5: Ontdek Bafuto in Balen.
3: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
5: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
3: Kom langs bij Bafuto, Scherps 81 in Balen.
5: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
3: Bafuto. Waar mode en plezier samenkomen.
4: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.

0: je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: In Geel zijn nutswerken gepland op het Muldersplein ter hoogte van huis nummer 25. De werken vinden plaats tussen 12 en 23 oktober en duren 2 dagen. Gemotoriseerd verkeer en fietsers kunnen door. Voetgangers moeten ter hoogte van de werken oversteken. Parkeren is er tijdelijk verboden. In de week van 26 oktober worden in Ole bodemstalen genomen binnen een straal van 500 meter rond de site van Umicore. Een erkend bodemsaneringsbureau onderzoekt de bovenste 15 centimeter van de grond. De wettelijk verplichte staalnames veroorzaken geen hinder. De resultaten bepalen of verder onderzoek nodig is. Vakantiepark Kempense Meren van Sunparks in Molrouw krijgt een renovatie van 88 miljoen euro en wordt voortaan Centerparks. Het park sluit in oktober 2027 en heropent midden 2028. De cottages, de Marketdome en het zwemparadijs worden vernieuwd. Cottages worden voor 200.000 euro aan investeerders verkocht. In Lichtaard, een deelgemeente van Kasterlee, is tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken in 2 auto's. De wagens stonden op de oprit van verschillende woningen. Uit 1 voertuig werd een laptop gestolen. Of uit de 2e auto ook iets verdwenen is, blijft onduidelijk. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. Stuifzand, de culturele en erfgoedsamenwerking van 7 Kempense gemeenten, bestaat 15 jaar. Dat werd gevierd in de bloemfabriek in het Geelse deeldorp Ten Aard. De organisatie zette vrijwilligers en medewerkers in de kijker en blikte, ondanks aangekondigde besparingen in de cultuursector, trots terug op 15 jaar samenwerking en gezamenlijke projecten. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel. Geel FM.

0: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
1: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
2: Ja, op een maand zeker.
1: Nee, binnen de week.
2: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
1: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
2: En wie zijn dat?
1: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
3: Kijk snel op imosp.be.
4: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.

0: 1 minuut voor cultuur.
1: Op vrijdag 16 oktober verwachten we Marlon Kikken in het cultuurcentrum Werft. Een intense strijd tegen corona en een nipte coma-ervaring. Het had zomaar het einde kunnen zijn. Maar topcomedian Marlon Kikken keerde sterker, scherper en grappiger terug dan ooit tevoren. Met zijn splinternieuwe show Maestro bewijst hij dat de beste humor ontstaat uit de grootste problemen. Gewapend met zijn sympathieke stijl, meesterlijke one-liners, hilarische verhalen en heerlijke muzikale intermezzo's, brengt hij de zaal gegarandeerd aan het lachen. Marlon Kikken deelt zijn unieke kijk op het leven op de manier zoals alleen hij dat kan. Ontspannen, intiem en ijzersterk. Zijn missie? Jou meenemen naar een absoluut lachend hoogtepunt. Laat je meeslepen door deze echte meester van de lach. Afspraak op vrijdag 16 oktober om 7:15 s'avonds in Cultuurcentrum De Werft. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
0: 1 minuut voor cultuur.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkel om 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
0: Hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengrill aan tafel. Met frietjes, saus, een fris slaatje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelge.be.
2: Oeh la la, c'est Trebelge.
3: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
4: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
3: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
4: Miele Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
5: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
6: Het Geels Volkstoneel speelt de schoonste dag van Yves Caspar.
7: Pa, jij gaat trouwen met een Française die je online hebt leren kennen.
8: Ja, jongen. Je vois la vie en rose. En ze woont op de Champs-Élysées.
7: Wat gaat toch weer aan die kosten?
6: Wordt dit de schoonste dag van uw leven of een ras-echte ramp? Ontdek het vanaf 6 november. Meer info op www.geelsvolkstoneel.be.
9: Geel FM.

0: nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: In Geel zijn nutswerken gepland op het Muldersplein ter hoogte van huis nummer 25. De werken vinden plaats tussen 12 en 23 oktober en duren 2 dagen. Gemotoriseerd verkeer en fietsers kunnen door. Voetgangers moeten ter hoogte van de werken oversteken. Parkeren is er tijdelijk verboden. In de week van 26 oktober worden in Ole bodemstalen genomen binnen een straal van 500 meter rond de site van Umicor. Een erkend bodemsaneringsbureau onderzoekt de bovenste 15 centimeter van de grond. De wettelijk verplichte staalnames veroorzaken geen hinder. De resultaten bepalen of verder onderzoek nodig is. Vakantiepark Kempense Meren van Sunparks in Molrouw krijgt een renovatie van 88 miljoen euro en wordt voortaan Centerparks. Het park sluit in oktober 2027 en heropent midden 2028. De cottages, de Market Dome en het zwemparadijs worden vernieuwd. Cottages worden voor 200.000 euro aan investeerders verkocht. In Lichtaard, een deelgemeente van Kasterlee, is tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken in 2 auto's. De wagens stonden op de oprit van verschillende woningen. Uit 1 voertuig werd een laptop gestolen. Of uit de 2e auto ook iets verdwenen is, blijft onduidelijk. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. Stuifzand, de culturele en erfgoedsamenwerking van 7 Kempense gemeenten, bestaat 15 jaar. Dat werd gevierd in de bloemfabriek in het Geelse deeldorp Ten Aard. De organisatie zette vrijwilligers en medewerkers in de kijker en blikte, ondanks aangekondigde besparingen in de cultuursector, trots terug op 15 jaar samenwerking en gezamenlijke projecten. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.
0: Geel FM.

Goedemiddag en welkom in een nieuwe aflevering van AS Villife. Vandaag moet AS Geel tegen KVV Zepperen Brustum. En zometeen gaan we live naar de wedstrijd.

0: Rijkswaterstaatshaven van ASV Live op 107 FM. Dit is Geel FM, de radio voor de Zuiderkempen.
1: 14e minuut, ze hebben op rusten, maar ASV Geel nog steeds 0 tegen 0. En dat had wat anders kunnen zijn. ASV Geel daarnet in de 4e minuut een hoekschop gekregen van de linkerkant met Jeffel aan Duit. En die draaide hem goed voor doel. De keeper die bokste er langs. Die bokste er langs en die bal die ging op de paal. En dat had daar wat anders kunnen zijn. Dus jammer daar van Jeffel aan Duits dat daar niet van geprofiteerd kon worden in eerste instantie, maar in tweede hernaming in idem. En het is op de scherpste van de snee. Het was in de tweede minuut al Robin die de bal diep stak en Van Belkenhuis die er net niet bij kon. Nicolas Robin die dan moest terugvinden of terugkennen van een ASV Geel verleden. Hij kon de bal, dus Van Belkenhuis kon de bal net niet pakken. En Van der Veeken die zat er attent op, die kon die bal wegtikken. En zo'n gevaarlijke kans van net buiten de baklijn ongedaan gemaakt. En dan in de zesde minuut was het terug opnieuw scherp van Van Belkenhuis. Een duel met Van der Veeken en Mombaert. Maar hij maakte appel voor penalty die van Welkenhuizen. En gelukkig gaf de scheidsrechter aan dat er niets aan de hand was. Tussen Stijn Lehambre trouwens, die deze wedstrijd in goede banen leidt. En dan de negende minuut, een hoekschop afgedwongen van Winkels. Winkels die daar die bal in, of die hoekschop die dan getrapt werd op de linkerkant. Die bal ook zeer gevaarlijk aan de eerste paal op de paal gebotst. Gelukkig dus daar buiten de doellijn gegaan. En zo is het terug opnieuw doeltrappen voor ASV Geel geweest. Daarnet dan in een vervolg van die hoekschop was er een tweede hoekschop nog gecreëerd geweest door Zeppen. Het was dan een duel met Winkels terug opnieuw. Die daar een gele kaart aan overhield. Het was Wagemans die goed in de lucht kwam. Daar een dik pijt uittrappen nog kreeg van Barend Winkels. Gelukkig de lijnrechter die dat ook gezien had. En daar volgde een gele kaart op. Wie zien we terug? Het is Mombaert. Voor Mombaert sowieso een speciale wedstrijd hier op Zeppere. Heeft een verleden bij Zeppere. Berust hem van twee seizoenen geleden nog actief hier. Mocht toen vertrekken, binnengehaald bij ASV Geel. En vandaag nog steeds in het blauw-witte shirt. Oké, goed. Vandaag dan wel in het wit. En tegen de paarsende van Zeppere berust hem. Nicolas Robijn daarnet al aangehaald. Dylan van Winkel had van welke huizen ook een carrière achter de rug of een periode gehad bij ASV Geel. Dus ook voor hem een mogelijk nog een speciaal wedstrijd. Kaya, die probeert uit voetballen, maar die schuift daar zijn steunbeen en die bal die gaat buiten. En zo is het ingooien op de helft van Zeppelin Prusten op de... Die bal terug opnieuw in het speelveld gebracht met Brugmans. Met de Winkels, Brugmans en dan hier helemaal breed het nummer 15, Bourguignon. Terug opnieuw centraal achteruit. Sinti die de bal krijgt en zodoende probeert Zeppere terug opnieuw wat mogelijkheden bij elkaar te voetballen. Voorlopig is de stand hier in de wedstrijd. Zeppere rust. Die gaat dus heel nog steeds 0 tegen 0. En de speelhervatting is ondertussen genomen. Luchabal die de bal centraal in de box speelt naar Van Welkenhuizen. Van Welkenhuizen die daar goed omringt door Van der Veeken en Mombaert. Die bal niet controle kan krijgen en zo dan terug opnieuw proberen die bal naar voren te brengen. En dan snel vrije trap genomen. Een trekfout van Ham of Pajos. Ze stonden daar met z'n tweeën direct gegeven van... De spelers in het paars dan Ifrasen die daar kan van profiteren en dan moet je ook die fout geven want het is nee, het balvoordeel zegt dan de scheidsrechter want daarnet dat tikje Ham dan voor doel via Landuit maar Winkels die daar toch die, nee, het was Brugmans die daar de bal toch nog kan wegkoppen naar de keeper van vandaag, Jarno Welkenhuizen. Twee van Welkenhuizen op het terrein, trouwens bij Zeppelin Rustem. En daar wordt wat afgeknuffeld daar op het middenveld. Zowel Ifrasen als Zwerten die daar even elkaar in de armen vlogen en dan op de grond vielen. We gaan een fout, dus tegen voor ASV Geel. En we zijn ondertussen 18 minuten ver in de wedstrijd. Seppe Brustem, ASV Geel, en de stand is nog steeds 0 tegen 0.
0: Voetbal in een notendop. Dit is ASV Live. Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd avontuur, avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in Geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
2: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
3: Hé, zo rap. Ja, en je makelaar, Quanta Costa?
2: Niks gekost, hè. Dat heeft opgebroekt.
3: Dat meende je niet.
2: Ja, Imo SP, die vond een rap naar kopers, hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
3: Dus geen kost.
2: Nee, dat brengt op. Schrijf hem erop.
4: Imo SP. Dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
0: GLFM.

0: that way.
1: De Backstreet Boys hier bij Gil FM met I Want It That Way. Tussenstand in de wedstrijd tussen KVV Zeppere Brustum AFC Gil is 0-0. En zometeen gaan we terug live naar de wedstrijd.
2: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van het

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be.

0: naar de wedstrijd. ASV Live.
1: 32 minuten ver, nog in de wedstrijd. Zeppelvrust en ASV Geel. Voorlopig nog 0-0. Twee keer een goede soms nodig geweest van Wagemans, die in de ploeg gekomen is, uiteraard nadat vorige week daar Thibaut Herbots gekwetst naar de kant gegaan is. Zou sprake zijn van een schouder die uit de kom zou geweest zijn. Dus ik hoop straks wat meer informatie te hebben. Maar het is even afwachten of hij nog terug opnieuw zou kunnen spelen dit seizoen of niet. Dus in ieder geval Wagemans die dat vandaag het wel goed doet op dit moment. Twee keer een bal moeten pareren uit zijn doelvlak. Zwerd een die van ver probeerde. In de 21ste minuut was dat. En daar had Wagemans toch enige moeite mee. Oké, goed, het was van ver, maar er zat eigenlijk wat snelheid op. En die bal die kwam op een ideale positie, ideale hoogte om daar gevaarlijk te zijn. Dus goed gedaan van hem. En dan was het een minuutje later Tegeling die het op diezelfde manier probeerde om die bal daar... En dan daar garen waren in de 16. Ik dacht dat die bal gepakt was door Wagemans. Daarom dat ik vrij rustig bleef. Maar daar was toch wel wat meer aan de hand. Die was dan toch niet helemaal gepakt, gelost. Want dat was een schotje. Vrij centraal. En Tom die ging goed plat. Had die bal recht voor hem. Ik kon hem daar... ik toch nog wel met een karambolle die val geprobeerd weg te werken, maar dan was het Kaya die daar net voor die bal ook nog kwam staan en kon dan wegtrappen. En Jamal die daar niet twijfelde, die probeerde nog daar het laken naar zich toe te trekken om die bal toch te trappen richting doel van Wagemans, maar daar was net al een fout begaan door Jamal op Kaya. En zo was er hier hoop te krijgen, maar dat ze niet verwachten dat de fout zou fluiten. Dus maar terecht dat die eerste fout ook gevolgd werd. Verdediging van Kaya werd afgebroken. Dus ik was aan het zeggen, Tegeling ook met een vrije trap en op dezelfde manier hoekschop moeten toekennen. En dan is het ASV Geel een beetje ondermaats geweest gebleven om er tussenuit te komen onder die druk. En dan een kans zie je niet genoeg om dat eigenlijk te vernoemen. Een paar keer richting het doel van Welkenhuizen, maar gevaarlijk, niet in de gevarenzone kunnen geraken om daar echt druk te zetten op die keeper. En dan is het terug opnieuw. Nu Zeppelin dat probeert forcing terug opnieuw nog wat op te voeren om net voor de rust toch nog dat doelpuntje te proberen te pakken. Tegeling probeert centraal naar Zwerten en dan een bal van ASV Geel komt eruit met Landuit en Ham. Ham die centraal probeert met Nicola Robbe, die kan oprapen. Kijk wat dat die kan doen. Kan die daar het nummer 6 Winkels omspelen? Dat lukt hem net niet. Kan er wel naar binnen gaan. Brengt die bal voor. En dan Winkels die kan af. Dus hoekschoor A is VGL op de rechterkant. En dat is uiteraard terug opnieuw iets voor... Jeffe Landuit wint op kop. Dus het zal niet zo evident zijn om die bal goed voor doel te krijgen. Tenminste, toch niet hoog. Eerste paal en dan is het Mombaars die daar tussen twee man kan. En daar probeert om die bal nog te trappen richting het doel. Maar nog een paar cent daar voor die paal gaan liggen. En zo Van der Veeken die dan bij Landuit die bal kan brengen. Terug breed. En dan Holmans aan de tweede paal. Maar die bal werd nog net weggeklopt door... is het geen penalty, zegt de scherzijder. Terwijl Sinti daar wel de fout beging op... ja, hij moet de eerste fout luiden, scheidsrechter, op die kapitein. Kools had daar 100% gelijk. Die paal moest op de penaltystip. Maar hij verzaakte om het te doen. En het was Bourguignon die daar die bal nog net voor Holemans kon wegkoppen. En dan in die herneming was het Kools die daar die penalty wel degelijk moest krijgen. Was een fout gebeurd op die enkels. Ging daar neer. En scheidsrechter liet begaan. En dan was het uiteraard Ifrasen die daar... deed ook om eigenlijk die ploeg niet die counter te kunnen laten maken, want dat was nog altijd in die herneming van die hoekschop. En dan eigenlijk onze manschap terug opnieuw laten terug te zakken. En dan, ja, hopelijk kunnen we er toch nog iets mee doen. En dan nu wordt er inderdaad net iets te fel gefloten voor lichte overtreding. Hoewel, het was daar... Jongens, jij zegt, je ziet het gebeuren onder je neus. Degeling die een hakje zet op de voeten van Mombaerts. En daar is er ook een valtje van hem. Hij staat op de neus, op de voeten van de scheidsrechter. En daar kan dat allemaal gewoon gebeuren. Mombaerts, die de bal dan maar in het pak terug opnieuw gaat duwen. Net op eigen helft, nog net buiten de grote cirkel. We zijn 38 minuten ver. En de stand hier in de wedstrijd Zeppelin-Brusten tegen ASV Geel is nog steeds 0-0.
0: Voetbal in de notendop. Dit is ASV Live.

0: terug naar de wedstrijd.
1: ASV Live.
2: 41 minuten ver en doelpunt gescoord door Dylan van Welkenhuizen. 1-0 in het voordeel van Zeppere Brustum. En het begon hier in het middenveld met een foutje slecht teruggespeeld. En het was Van der Veken die daar niet kon reageren. Of daar in ieder geval die bal achter die bal moest achteraan hollen. En minder uit kon voetballen bij gevolg. Omdat hij daar die fase niet onder controle had. Na die slechte terugspeelbal van, was het Ifrasen of was het Ham? Ik weet het niet precies, ook daar weer in de kluts. En dan achter de man gespeeld, dan moet je natuurlijk gaan schakelen, gaan draaien. En dan is het natuurlijk niet evident om daar controle te behouden. Dan even nog wel die controle gehad. Degeling die dan van Welkenhuizen tussen de verdediging kan bedienen. En van Welkenhuizen met een puntertje die bal in de verste hoek kan deviëren of kan steken. En dan zal dat die 1-0 op het doelpunt of op het scorebord kunnen zetten. Heeft een niet onterecht. Dat zal je me niet horen vertellen dat het onterecht is. Want uiteindelijk deze ploeg toch wel zeker beter in de wedstrijd. Scherper, meer balbezit. En iets meer aanspraken kunnen maken. Absoluut op die voorsprong. Niet dat ASV heel zeker was niet probeert, want daarnet waren het ook nog een voorzet van op de linkerkant. En daar waren twee withemden, maar die konden niet, zich niet voor die bal of bij die bal brengen. Dus zat zeker en vast ook meer in voor ASV Geel dan binnen op die fase waar dat niet gegeven werd op goals. Daar natuurlijk ook mee rekening houdend, dan kan je misschien wel zeggen dat het niet verdiend is, of dat die voorsprong niet verdiend is, dat er zeker voor ASV Geel ook een doelpuntje in had mogen zitten met die bal dan ook nog eens een keertje op de paal. Maar voorlopig is het niet het geval. En zo zijn wij 43 minuten ver in de wedstrijd. Ze proberen ASV Geel en lijkt het erop dat wij gaan rusten met een tussenstand van 1-0.
1: Voetbal in een notendop. Dit is ASV Live.
3: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.
4: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: Met dank aan Superjump en GLFM.
1: GLFM.

De ruststand in de wedstrijd tussen KVV en Cypre Brustum ICGL is 1 tegen 0. En straks na 4 uur dan krijg je de tweede helft van die wedstrijd. Dit is Bruce Springsteen en Dancing in the Dark.

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Das Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
3: In Geel zijn nutswerken gepland op het Muldersplein ter hoogte van huis nummer 25. De werken vinden plaats tussen 12 en 23 oktober en duren 2 dagen. Gemotoriseerd verkeer en fietsers kunnen door. Voetgangers moeten ter hoogte van de werken oversteken. Parkeren is er tijdelijk verboden. In de week van 26 oktober worden in Ole bodemstalen genomen binnen een straal van 500 meter rond de site van Umicore. Een erkend bodemsaneringsbureau onderzoekt de bovenste 15 centimeter van de grond. De wettelijk verplichte staalnames veroorzaken geen hinder. De resultaten bepalen of verder onderzoek nodig is. Vakantiepark Kempense Meren van Sunparks in Molrau krijgt een renovatie van 88 miljoen euro en wordt voortaan Centerparks. Het park sluit in oktober 2027 en heropent midden 2028. De cottages, de marketdome en het zwemparadijs worden vernieuwd. Cottages worden voor 200.000 euro aan investeerders verkocht. In Lichtaard, een deelgemeente van Kasterlee, is tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken in 2 auto's. De wagens stonden op de oprit van verschillende woningen. Uit 1 voertuig werd een laptop gestolen. Of uit de 2e auto ook iets verdwenen is, blijft onduidelijk. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. Stuifzand, de culturele en erfgoedsamenwerking van 7 Kempense gemeenten, bestaat 15 jaar. Dat werd gevierd in de bloemfabriek in het Geelse deeldorp Ten Aard. De organisatie zette vrijwilligers en medewerkers in de kijker en blikte, ondanks aangekondigde besparingen in de cultuursector, trots terug op 15 jaar samenwerking en gezamenlijke projecten. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
1: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel. Geel FM, dit is

De ruststand in de wedstrijd tussen KVV Zepperen-Brustum IJzig Geel was 1-0. En zo meteen gaan we terug live naar de wedstrijd.

0: wedstrijd. ASV Live.
1: 51 minuten ver. En van Welkenhuizen die een robbertje ging uitvechten met Pijls, lijnrechter, in die daar vlak voor zijn neus zag het allemaal gebeuren, maar die gaf geen krimp. Gelukkig had de scheidsrechter toch ook wel gezien dat daar meer aan de hand was en dat Pijls die de fout wel degelijk moest ondergaan en Landuit dan met de vrije trap voor de box en dan Ollemans die er niet bij kon. Eronder door was te ver getrapt. Het was op afstand of op maat van een hoekschop dat Landuit die bal gaf. En daar natuurlijk een meters of 5-6 daar in het speelveld. En dan ja, is die lengte niet goed genoeg om daar iets mee te kunnen doen. We zijn dus daar straks al, of daarnet begonnen aan de tweede helft. En bij ASV Geel is Elans in de ploeg gekomen en krijgt meteen een gele kaart. Een vuile fout ook dat hij daar maakte. Terecht, wat mij betreft, dat die gele kaart daar gegeven werd. En was het op, ja, ik denk moeilijk te zien. Ik denk op Axel op Brugmans, denk ik. Senne Brugmans. Nee, het is 17 Boschots. Het was inderdaad dus, niets meer aan de hand te zien bij Schots. Dus het leek dan thans scherper dan dat het waarschijnlijk zal geweest zijn. In ieder geval Elens met de nodige grinta ingevallen en dat is hetgeen wat we willen zien. In de 47e minuut was het Bourguignon die van op de rechterkant niet aarzelde. Hij trapte staalhard op de keeper op Wagemans bij ASV Geel en die liet zich niet verrassen. Duwde de bal in de hoekschop, kon daar verhinderen dat die score verdubbeld werd meteen aan de rust. En dan Van Geet die voor ASV Geel de bal kon voorbrengen in de 48e minuut en daar Pijls probeert het te bereiken in de zone van de waarheid, maar die kon er niet bij. Die werd goed afgeblokt door de verdedigers van Zeppenrustum en zo ook daar de mogelijkheid van ASV Geel de kiem ingesmoord. En dan is het voorlopig de situatie van deze wedstrijd. Van Geet met de ingooi. Ifrasen die zich daar goed onderuit voorbij Schots. Ifrasen dan breed op Kaya. Kaya die Jaboul Amal voor hem heeft. Jaboul Amal die neergaat, maar Kaya die te ver naar buiten moet en dan probeert het voor te brengen, maar die bal wordt afgeblokt door Jamal en zo. Terug opnieuw voor ASV Geel. Kijken wat dat mogelijk is met Kools. Kools die de bal in de box dropt en ja, Landuit probeert te bereiken. Landuit in tweede herneming tot bij Pijls, maar die wordt dan weer afgeblokt door Winkels. Pijls met een Jamal met een knuffel bij Pijls en terug opnieuw foutje gefloten terecht voor ASV Geel. Zelfde situatie, metertje of twee denk ik voor de grote rechthoek en Jamal die daar blijft van zijn oren maken. Landuit, tweede kans jongen, die bal niet zo hard, niet zo hoog. En dan zit er wat gevaar in. Probeer hem, denk ik, dan naar het penaltypunt te brengen. Te hoog terug opnieuw, denk ik. Alhoewel, tweede paal daar en de keeper wel van Welkenhuizen, die gaat er langs. Maar niemand van ASV Geel daar scherp genoeg om die bal dan toch terug opnieuw voor het doel te brengen. We zijn 55 minuten ver in de wedstrijd ASV Geel tegen Zeppenrustum. Of Zeppenrustum ASV Geel nog steeds 1 tegen 0.
0: Alles over sport hoor je bij GLFM, maar lees je ook op glfm.be.

0: bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
2: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
3: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt.

0: c'est très belge.
1: Bij Garage Lafrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lafrijse, Molseweg 88 in Geel.
2: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
3: Geel FM. Terug naar de wedstrijd.
4: ASV Live.
5: 66 minuten ver en de 1-1 zomaar op het bord gezet door Elend, vrijtrap van Landuit van de linkerkant. En dat is een mogelijkheid geweest. Eerst was het nog Mombaars die zijn hoofd er kon tegenzetten. En dan Landuit in de tweede bal die daar met zijn tenen nog een keer tegenzetten om die bal voorbij Van Welkenhuizen te duwen. En zo toch terug opnieuw een evenwicht gebracht door en op het terrein, op terrein van Zeppelin door ASV Geel. Voorlopig ASV Geel dat misschien iets beter uit de kleedkamer is gekomen met Jordi Elens en iets meer power naar voren. Wat dat daar straks Ham niet konden brengen heeft. Is het nu wat terug opnieuw achteruit voetballen door Zebre. Met de mogelijkheden misschien om die bal lang te spelen. Maar voorlopig is het toch een ploeg die ook niet kan bekoren om daar volgens mij een plaats af te dwingen in die top 5, wat dat voorheen, voor het seizoen begon, toch altijd wel de ambitie was voor hen. Maar dus op deze manier, ofwel is het de verdienste van ASV Geel, maar ook dat lijkt me zeer sterk te zijn. Want ze spelen vandaag niet zo heel goed. Beter misschien als vorige week tegen Nieuwmoer, maar het is toch wat gretigheid en grinten dat het mist. En Van Geet die daar een gele kaart gaat krijgen. En dan is het daar terug opnieuw. Een beetje de lint aan de lont in de wond. Want een stevige tussenkomst van Simon. Dat was goed van hem. Maar iets scherp misschien. En daar direct alle poppen aan het dansen. Daar straks hier ook nog eens met op de grond Abou Jamal. Die daar een tik gaf tegen goals, maar dat mocht dan weer wel gewoon passeren door de scheidsrechter zonder een bestraffing met een gele kaart. In ieder geval shots. Nee, Senti die de bal in de box ramt en dan probeert daar Winkels met een bal achter het hoofd of achter de rug die bal te brengen en die wordt dan weggezet. We zijn 68 minuten ver in de stand hier in de wedstrijd. Zeppelin tegen ASV Geel is nog steeds 1-1.
2: Voetbal in een notendop. Dit is ASV Live.

0: Dinsdag 13 oktober komt Emile Leijzen, Antje Verstaan en Damla Genghis met hun theatervoorstelling naar het cultuurcentrum De Werft. In de voorstelling We Can't Help Ourselves and There Is Nothing We Can Do About It nemen zij je mee naar de Endurance, het legendaarste schip waarmee ontdekkingsreiziger Ernest Shackleton in 1914 naar Antarctica trok. Een schip dat maandenlang vastzat in het ijs, onmachtig tegenover een natuur die groter is dan de mens. Maar wat als juist die onmacht iets in beweging zet? Deze beeldende voorstelling is geen klassieke vertelling, maar een expeditie. Het is een zoektocht naar de kracht van een groep, de overweldigende kracht van de natuur en onze plaats daartussen. Muziek, theater, beeldende kunst, geur, licht en techniek vloeien samen tot één totaalervaring. Een voorstelling die je niet alleen bekijkt, maar ondergaat. Laat je meevoeren en ontdek hoe weinig we eigenlijk in handen hebben. Noteer in jullie agenda dinsdag 13 oktober om 19:45 in Cultuurcentrum De Werft. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
1: 1 minuut voor cultuur.

0: Amai, Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
1: Ja, ja, op een maand zeker.
0: Nee, binnen de week.
1: Huh, wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
0: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: En wie zijn dat?
0: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
2: Kijk snel op imosp.be.
3: Het Geels Volkstoneel speelt de schoonste dag van Yves Caspar.
4: Pa, jij gaat trouwen met een Française die online het leren kennen.
5: Ja, jongen, je vois la vie en rose. En ze woont op de Champs-Élysées.
4: Wat gaat toch weer aan die kosten?
3: Wordt dit de schoonste dag van uw leven of een ras-echte ramp? Ontdek het vanaf 6 november. Meer info op www.geelsvolkstoneel.be.
6: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
7: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
8: Ontdek Bafuto in Balen.
7: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
8: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
7: Kom langs bij Bafuto, Scheps 81 in Balen.
8: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
7: Bafuto. Waar mode en plezier samenkomen.
6: GLFM.

0: naar de wedstrijd. ASV Live.
1: 89 minuten ver en nog steeds 1-1. En ASV Geel een paar keer zeer goed weggekomen. Een voorgebrachte bal en onbegrijpelijk overgekopt. Een andere keer dan een hoekschop die dat genomen werd. En daar dan ook zeer goed weggekomen is. Een trap op doel nog, maar Kaya die lag al op de grond. En niet gecadreerd voor Seppre Brustemen. Nu terug opnieuw een wissel bij hen. En Rosset die gaat naar de kant voor Dekens. Die komt er bij ons in de plaats. Dus ook bij ASV Geel nog een wissel gedaan. En misschien even mee. Olivier Pijls een rode kaart gekregen had. Een revanche of een trapje op de enkels van Barend Winkels. Nadat die bal al weg was. En de lijnrechter had nu duidelijk wel gezien wat er gebeurd was. Daar straks heeft hij dat niet gedaan of niet gezien, denk ik dan. Want die bestraffing is twee keer verschillend geweest. De eerste keer een gele kaart. Was misschien nog in de eerste helft van de wedstrijd. Dat hij dat dan op die manier dan maar moet kaderen. Maar eigenlijk zou dat niet mogen. En de situatie is zowel in de eerste helft als in de tweede helft dezelfde en moet op dezelfde manier bestraft worden. Nu deed hij het niet. En dan is het Van Geet ook met een tweede gele kaart. En die mag je dan ook gaan tussen. En dan creëer je de situatie toch, beste scheidsrechter, om op die manier die wedstrijd gewoon naar de haaien te fluiten. Want uiteindelijk is het een wedstrijd die twee kanten op kon, twee kanten op kan. Maar met Pijls en nu ook Van Geet. Het is een duel op de helft van Seppre. Maar het is geen situatie waarop dat je een tweede gele kaart hoeft te geven, denk ik dan. Er zijn andere situaties geweest. Er zijn andere momenten geweest hier in de wedstrijd. Ondertussen krijgt ook Van Geet dan nog eens even die nummer 3 voor zijn neus. Dat is Rouma, die daar nog wat verhaal gaat halen. Simon wordt aangemand om toch wat snelheid te maken. Om hier die wedstrijd of te verlaten, het speelveld te verlaten. Het is ja, van de dag. Het is hier van de dag. Zeer, zeer, zeer jammer dat dit allemaal moet gebeuren, maar het is wat het is. Overleven is het wat dat de trainer vorige week gezegd heeft. En dat is op dit moment ook de bedoeling voor ASV Geel met 9-11 van Seppre. En dan is het gewoon in blok. 90 minuten ondertussen al ruim verstreken, maar met die twee rode kaarten uiteraard. En die wissels is het toch nog even op letten. En dan daar straks een duel met Coles en Abou. Die daar ook een fout maakte op Coles. Die moest daar, of die kreeg daar ook die gele kaart van hem. En daar had die tweede gele kaart, want dat was een reactie. En daar had Coles 100% gelijk dat het een reactie was. Maar die scheidsrechter die deed dat natuurlijk niet. En ja, voorlopig is het dus inderdaad overleven voor ASV Geel. 90 minuten, dus ruim gespeeld. En voorlopig terug opnieuw Schotsen met de bal in de box te pompen. En dan Van der Veeken, die daar die bal er nog kan meepakken. Adai, een foutje moet begaan. En dat is goed, balletje achteruit, inderdaad, wat Coles gedaan heeft, slim van hem om dat te doen, om even die ploeg opnieuw in positie te laten zetten. Zwerten brengt voor, in de tweede paal, daar wordt de bal weggekeild door Landuit, die moest daar verhinderen, dat daar Schots nog kon trappen richting doel.

0: Je hebt een Mombaars die dan naar voren jast. En Adai die daar wat gaat storen bij die schot achteruit ingegooid naar Van Welkenhuizen. Terug opnieuw naar Zwerte. En dan moet het toch al lang gedaan zijn. Het blijft hier maar duren, denk je dan. Zwerte nogmaals. Die bal pompen in de box. Abu naar goed uitgekomen van Wagemans. En dan terug opnieuw een hoekschop. Jongens. Hoe lang moet het dan nog duren? Is hij dan echt aan het zoeken of aan het wachten op die winning goal? Ondertussen zijn we toch al 8 voor 5. Oké, goed, we zijn ietsje later gestart. Maar die extra speeltijd is ondertussen toch ook al 5 minuten aan het lopen. Zwerte terug opnieuw achter de bal daar aan de hoekschopvlag op de rechterkant, inswinger. Verre bal daar, tweede paal. Mombaars die kan wegkoppen daar, borstbal van Schot. En dan is het land uit. Nog een laatste sprintje. Gaat hij het doen? Trap die bal over die keeper, die geeft toch gemakkelijk gekund. Kools dan, centraal. Kools gaat hij trappen op de billen van Brugmans. En dan Adai. Die daar probeert en een einde wordt gemaakt aan deze wedstrijd. De wedstrijd eindigt hier in Zebrebrusten met een stand van 1-1. ASV Geel gaat hier dus met een puntje naar huis. Einde van de wedstrijd Zebrebrusten, ASV Geel 1-0.
1: Voetbal in de notendop.
2: Dit is ASV Live.

Hij zat in de wedstrijd tussen KVV Zepre-Brustum. AFC Geel is 1 tegen 1. Volgende week dat moet AFC Geel tegen FC Wezel Sport. Dat is op zaterdag 17 oktober om 8 uur. En hoeveel zeg, dat ben ik er ook, want dan gaan we weer 6 keer terug in de tijd en is er ook weer back-to-back. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een gezellige woensdag, gezellige zondag van, beter gezegd. En dit zijn de B52.

Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: De sfeer bij de begrotingsgesprekken zit onder nul. Premier Bart De Wever voert opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers, want ze moeten nog altijd op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
1: Bart De Wever kwam heel bedrukt binnengereden, zette zelfs even zijn auto-alarm aan omdat hij zo snel mogelijk wilde binnengeraken en ons helemaal negeerde. Nog sinds het van Peterkem heel bedrukt binnen. En allemaal konden ze niet genoeg benadrukken hoe ernstig de situatie was en hoe moeilijk het is, hoe ver we nog van een oplossing staan.
0: MR blijft bij zijn standpunt dat er geen extra taksen mogen komen door de BTW-hervorming. Dat herhaalde minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin vanmiddag bij VTM Nieuws.
2: Onze boodschap bij MR is heel duidelijk. We hebben de verkiezingen gewonnen en goed gewonnen met een programma. En die programma, het was duidelijk geen verhoging van de belasten.
0: Dinsdag dan wordt De Wever in het parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen, maar de kans is klein dat die deadline gehaald wordt. In Brussel stappen tienduizenden mensen in een klimaatmars. Ze eisen meer aandacht voor de klimaatverandering. Journaliste Rosalie Pieters is daar.
3: Ze gaan ervan uit dat veel mensen toch zijn wakker geschud door de voorbije zomer. Door de vele hittegolven, door de bosbranden, door de oversterfte. De hoofdboodschap hier is naar de politiek toe om toch er werk van te maken om af te stappen van de fossiele brandstoffen.
0: Ex-radiomaker Sven Pichal krijgt bedreigingen naar aanleiding van de documentaire reeks Het Bestaat, dat zegt zijn advocaat. Hij vraagt daarom dat Pichal onherkenbaar in beeld komt in die documentaire en met vervormde stem. De documentairemakers gaan daar ook op in. De reeks gaat over seksueel kindermisbruik. Er was veel rond te doen omdat in de derde aflevering ook daders aan het woord komen, onder wie dus Pichal. Die aflevering is nog niet uitgezonden. De Amerikaanse president Trump kondigt een energiewapenstilstand aan tussen Rusland en Oekraïne. Volgens hem hebben beide landen ermee ingestemd om geen energiedoelwitten meer aan te vallen. Eerder had hij felle kritiek op Oekraïne omdat het Russische olieraffinaderijen aanvalt. Eerder deze week kondigde Trump aan dat Rusland extra diesel zal leveren op de internationale markt. In ons voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Standard. Die wedstrijd werd zonder publiek gespeeld na het geweld tijdens de wedstrijd vorig jaar. Charleroi komt zo naast Club Brugge op de tweede plaats, op 1 punt van leider AA Gent. Standard staat 8e. Michael van Tournout heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. Dat is de eerste veldrit van het seizoen. Hij haalde het voor 2 ploegmaten, Jordi Corsus en Gerbe Kuipers. Bij de vrouwen was de Nederlandse Lucinda Brandt de beste. En de Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Singapore Formule 1 gewonnen. Hij haalde het voor de Monegask Charles Leclerc en de Italiaan Kimi Antonelli. Verstappen reed van start tot finish aan de leiding. Hij won gisteren ook al de sprintrace in Singapore. Antonelli blijft wel leider in de WK-stand. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 20 graden.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
1: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Olen. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be. Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
2: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.

0: cultuur.
1: Donderdag 15 oktober. Beleef je een avond vol beweging op het podium in Cultuurcentrum De Werf. De voorstelling Repeat Club is een energieke, opzwepende dansvoorstelling van het Leuvense jeugdtheater en dansgezelschap Fabuleus en choreograaf Danae Bosmans. De voorstelling draait om verbinding, ritme en de ontembare energie van de jeugd. In de Repeat Club onderzoekt Danae Bosman hoe een groep individuen via herhaling en samenwerking een gemeenschappelijk ritme kan vinden. Ze vergelijkt het zelf met een zwerm vogels die zich in de perfecte eenheid door de lucht beweegt, zonder één vogel de absolute basis. Op het podium staan 9 jongeren met de meest uiteenlopende achtergronden en fysieke mogelijkheden. Allemaal vonden ze hun plek in de groep. De voorstelling herdefinieert wat het betekent om anders te zijn en laat zien hoe dans en muziek een universele brug slaat. Laat je meeslepen door de stuwende beats en de ontembare energie van het collectief. Wees er dus bij. Op donderdag 15 oktober om 7:15 s'avonds reserveer je plekje via www.dewerft.be.
0: 1 minuut voor cultuur.

0: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Met dank aan Superjump en Geel FM.
2: Psst, hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelsch. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelsch in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelsch.be.
3: Oeh la la, c'est Trebelsch.
4: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
5: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
6: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
7: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
8: Hé, zo rap. Ja. En je makelaar, quanta costa?
7: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroegd.
8: Dat meende je niet.
7: Ja, die mooie SP, die vonden rap een kopers. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
8: Dus geen kost.
7: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
9: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
6: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in Geel.
10: Avontuur. Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
2: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
11: Geel FM.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: De sfeer bij de begrotingsgesprekken zit onder nul. Premier Bart De Wever voert opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers. Ze moeten nog altijd op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
1: Bart De Wever kwam heel bedrukt binnengereden. Zette zelfs even zijn auto-alarm aan, omdat hij zo snel mogelijk wilde binnengeraken en ons helemaal negeerde. Nog sinds het Van Petekem heel bedrukt binnen. En allemaal konden ze niet genoeg benadrukken hoe ernstig de situatie was en hoe moeilijk het is, hoe ver we nog van een oplossing staan.
0: MR blijft bij zijn standpunt dat er geen extra taksen mogen komen door de BTW-hervorming. Dat herhaalde minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin vanmiddag bij VTM Nieuws.
2: Onze boodschap bij MR is heel duidelijk. We hebben de verkiezingen gewonnen en goed gewonnen met een programma. En die programma, het was duidelijk geen verhoging van de belasten.
0: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen. Maar de kans is klein dat hij die deadline zal halen. In Brussel stappen tienduizenden mensen mee in een klimaatmars. De politie spreekt van 45.000 betogers. Volgens de organisatie zijn het er zo'n 60.000, dubbel zoveel als vorig jaar. De actievoerders eisen meer aandacht voor ons klimaat. Benjamin Clarisse van de organisatie.
3: Mensen zijn heel boos, heel gefrustreerd, omdat er zo weinig politieke reactie gekomen is op deze verschroeiend hete zomer. Mensen verwachten echt wel meer klimaatactie van de politiek. We hebben verschillende eisen. Ik denk de belangrijkste is dat wij zeggen, kijk, er worden nog altijd 15 miljard euro per jaar uitgegeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen en dat moet nu echt wel stoppen.
0: De Amerikaanse president Trump kondigt een energiewapenstilstand aan tussen Rusland en Oekraïne. Volgens hem hebben beide landen ermee ingestemd om geen energiedoelwitten meer aan te vallen. Eerder had hij nog felle kritiek op Oekraïne omdat het Russische olieraffinaderijen aanvalt. En wielrennen, de Noor Perstrand Hagenes heeft Parijs-Tours gewonnen. Hagenes sprong op een kilometer voor het einde weg uit een kopgroep. Jasper Stuyven ging nog in de achtervolging, maar strandde op 2 seconden op de tweede plaats. De Fransman Christophe Laporte werd derde. En Michael van Tournout heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. Dat is de eerste veldrit van het seizoen. Hij haalde het voor 2 ploegmaten, Jordi Corsus en Gerbe Kuipers. Bij de vrouwen was de Nederlandse Lucinda Brandt de snelste. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig bij maxima rond 17 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen in het westen. Ook dinsdag vrij zonnig en dan kunnen we lokaal 20 graden halen.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
5: Geel FM.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
2: Geel FM.

0: voor cultuur.
1: Op vrijdag 16 oktober verwachten we Marlon Kikken in het cultuurcentrum De Werft. Een intense strijd tegen corona en een nipte coma-ervaring. Het had zomaar het einde kunnen zijn. Maar topcomedian Marlon Kikken keerde sterker, scherper en grappiger terug dan ooit tevoren. Met zijn splinternieuwe show Maestro bewijst hij dat de beste humor ontstaat uit de grootste problemen. Gewapend met zijn sympathieke stijl, meesterlijke one-liners, hilarische verhalen en heerlijke muzikale intermezzo's brengt hij de zaal gegarandeerd aan het lachen. Marlon Kikken deelt zijn unieke kijk op het leven op de manier zoals alleen hij dat kan. Ontspannen, intiem en ijzersterk. Zijn missie? Jou meenemen naar een absoluut lachend hoogtepunt. Laat je meeslepen door deze echte meester van de lach. Afspraak op vrijdag 16 oktober om 7:15 s'avonds in Cultuurcentrum De Werft. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
0: 1 minuut voor cultuur.

0: je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
2: Shoppen in Ole maakt het compleet. Bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
0: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
3: Zondagochtend. De koelkast is leeg, maar je goesting in

Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.nl.

0: BE. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun. Aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: In Geel zijn nutswerken gepland op het Muldersplein ter hoogte van huis nummer 25. De werken vinden plaats tussen 12 en 23 oktober en duren 2 dagen. Gemotoriseerd verkeer en fietsers kunnen door. Voetgangers moeten ter hoogte van de werken oversteken. Parkeren is er tijdelijk verboden. In de week van 26 oktober worden in Ole bodemstalen genomen binnen een straal van 500 meter rond de site van Umicor. Een erkend bodemsaneringsbureau onderzoekt de bovenste 15 centimeter van de grond. De wettelijk verplichte staalnames veroorzaken geen hinder. De resultaten bepalen of verder onderzoek nodig is. Vakantiepark Kempense Meren van Sunparks in Molrouw krijgt een renovatie van 88 miljoen euro en wordt voortaan Centerparks. Het park sluit in oktober 2027 en heropent midden 2028. De cottages, de Market Dome en het zwemparadijs worden vernieuwd. Cottages worden voor 200.000 euro aan investeerders verkocht. In Lichtaart, een deelgemeente van Kasterlee, is tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken in 2 auto's. De wagens stonden op de oprit van verschillende woningen. Uit 1 voertuig werd een laptop gestolen. Of uit de 2e auto ook iets verdwenen is, blijft onduidelijk. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. Stuifzand, de culturele en erfgoedsamenwerking van 7 Kempense gemeenten, bestaat 15 jaar. Dat werd gevierd in de bloemfabriek in het Geelse deeldorp Ten Aard. De organisatie zette vrijwilligers en medewerkers in de kijker en blikte, ondanks aangekondigde besparingen in de cultuursector, trots terug op 15 jaar samenwerking en gezamenlijke projecten. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel. Geel FM.

0: Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
1: Het Geels Volkstoneel speelt de schoonste dag van Yves Caspar.
2: Pa, jij gaat trouwen met een Française die je online hebt leren kennen.
3: Ja, jongen, je voit la vie en rose. En ze woont op de Champs-Élysées.
2: Wat gaat toch weer aan die kosten?
1: Wordt dit de schoonste dag van uw leven of een ras-echte ramp? Ontdek het vanaf 6 november. Meer info op www.geelsvolkstoneel.be.
4: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
5: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkel om 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
6: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
2: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
7: Ja, op een maand zeker.
2: Nee, binnen de week.
7: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
2: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
7: En wie zijn dat?
2: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
8: Kijk snel op imosp.be. Geel

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info, surf naar geelfm.be.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
2: Bel 014 58 82 82
1: of surf naar glfm.be voor meer info.
2: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd
3: avontuur, avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
4: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
5: Ontdek Bafuto in Balen.
4: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
5: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
4: Kom langs bij Bafuto, Scheps 81 in Balen.
5: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
4: Bafuto. Waar mode en plezier samenkomen.
1: GLFM.

0: Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: In Geel zijn nutswerken gepland op het Muldersplein ter hoogte van huis nummer 25. De werken vinden plaats tussen 12 en 23 oktober en duren 2 dagen. Gemotoriseerd verkeer en fietsers kunnen door. Voetgangers moeten ter hoogte van de werken oversteken. Parkeren is er tijdelijk verboden. In de week van 26 oktober worden in Ole bodemstalen genomen binnen een straal van 500 meter rond de site van Umicore. Een erkend bodemsaneringsbureau onderzoekt de bovenste 15 centimeter van de grond. De wettelijk verplichte staalnames veroorzaken geen hinder. De resultaten bepalen of verder onderzoek nodig is. Vakantiepark Kempense Meren van Sunparks in Molrouw krijgt een renovatie van 88 miljoen euro en wordt voortaan Centerparks. Het park sluit in oktober 2027 en heropent midden 2028. De cottages, de Market Dome en het zwemparadijs worden vernieuwd. Cottages worden voor 200.000 euro aan investeerders verkocht. In Lichtaard, een deelgemeente van Kasterlee, is tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken in 2 auto's. De wagens stonden op de oprit van verschillende woningen. Uit 1 voertuig werd een laptop gestolen. Of uit de 2e auto ook iets verdwenen is, blijft onduidelijk. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. Stuifzand, de culturele en erfgoedsamenwerking van 7 Kempense gemeenten, bestaat 15 jaar. Dat werd gevierd in de bloemfabriek in het Geelse deeldorp Ten Aard. De organisatie zette vrijwilligers en medewerkers in de kijker en blikte, ondanks aangekondigde besparingen in de cultuursector, trots terug op 15 jaar samenwerking en gezamenlijke projecten. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
2: Geel FM.

0: Vulkanen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: In Geel zijn nutswerken gepland op het Muldersplein ter hoogte van huis nummer 25. De werken vinden plaats tussen 12 en 23 oktober en duren 2 dagen. Gemotoriseerd verkeer en fietsers kunnen door. Voetgangers moeten ter hoogte van de werken oversteken. Parkeren is er tijdelijk verboden. In de week van 26 oktober worden in Ole bodemstalen genomen binnen een straal van 500 meter rond de site van Umicore. Een erkend bodemsaneringsbureau onderzoekt de bovenste 15 centimeter van de grond. De wettelijk verplichte staalnames veroorzaken geen hinder. De resultaten bepalen of verder onderzoek nodig is. Vakantiepark Kempense Meren van Sunparks in Molrau krijgt een renovatie van 88 miljoen euro en wordt voortaan Centerparks. Het park sluit in oktober 2027 en heropent midden 2028. De cottages, de Market Dome en het zwemparadijs worden vernieuwd. Cottages worden voor €200.000 aan investeerders verkocht. In Lichtaard, een deelgemeente van Kasterlee, is tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken in 2 auto's. De wagens stonden op de oprit van verschillende woningen. Uit 1 voertuig werd een laptop gestolen. Of uit de 2e auto ook iets verdwenen is, blijft onduidelijk. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. Stuifzand, de culturele en erfgoedsamenwerking van 7 Kempense gemeenten, bestaat 15 jaar. Dat werd gevierd in de bloemfabriek in het Geelse deeldorp Ten Aard. De organisatie zette vrijwilligers en medewerkers in de kijker en blikte, ondanks aangekondigde besparingen in de cultuursector, trots terug op 15 jaar samenwerking en gezamenlijke projecten. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel. Geel FM.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: Premier Bart De Wever stelt zijn beleidsverklaring uit. Die had hij overmorgen moeten houden in het parlement, maar er is geen zicht op een akkoord over de begroting. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
1: Het is nu ook officieel. Bart De Wever heeft zelf een bericht uitgestuurd om te zeggen dat zijn State of the Union dinsdag, dat dat niet meer haalbaar is. Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren.
0: De Wever zegt dat er op korte termijn zicht moet zijn op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. In Houthalen Helligter in Limburg heeft het gebrand in het noodopvangcentrum, dat bevestigt de burgemeester. De brand brak uit in een van de slaapgebouwen. Een 100-tal bewoners moesten geëvacueerd worden. Iedereen kon het gebouw veilig verlaten, al raakte enkele bevangen door de rook. De 90 bewoners van het getroffen slaapgebouw kunnen niet terug. Voor hen zoeken de gemeente en het Rode Kruis opvang. Rond deze tijd begint een staking bij de NMBS. Die is gericht tegen de besparingen van de federale regering. Je hoort woordvoerder Dimitri Temmerman.
2: Er zullen minder treinen zijn, maar op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is er wel een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
0: De NMBS raadt aan om de routeplanner te checken om te zien of jouw trein rijdt. In Saudi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Er is een projectiel ingeslagen op een passagiersterminal en er is brand ontstaan. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Gisteren vielen 12 doden bij een aanval op de luchthaven. Die was het werk van Houthi-rebellen in Jemen. Saudi-Arabië steunt buurland Jemen in de strijd tegen de rebellen. En een zware nederlaag voor Antwerpen in het voetbal. Het verloor met 5-1 op het veld van Westerlo. In de stand is Antwerp 13e, Westerlo wordt 6e. KV Mechelen haalde zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. KV Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

journey.

0: nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpseweg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: In Geel zijn nutswerken gepland op het Muldersplein ter hoogte van huis nummer 25. De werken vinden plaats tussen 12 en 23 oktober en duren 2 dagen. Gemotoriseerd verkeer en fietsers kunnen door. Voetgangers moeten ter hoogte van de werken oversteken. Parkeren is er tijdelijk verboden. In de week van 26 oktober worden in Ole bodemstalen genomen binnen een straal van 500 meter rond de site van Umicore. Een erkend bodemsaneringsbureau onderzoekt de bovenste 15 centimeter van de grond. De wettelijk verplichte staalnames veroorzaken geen hinder. De resultaten bepalen of verder onderzoek nodig is.

0: Vakantiepark Kempense Meren van Sunparks in Molrau krijgt een renovatie van 88 miljoen euro en wordt voortaan Centerparks. Het park sluit in oktober 2027 en heropent midden 2028. De cottages, de Market Dome en het zwemparadijs worden vernieuwd. Cottages worden voor 200.000 euro aan investeerders verkocht. In Lichtaard, een deelgemeente van Kasterlee, is tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken in twee auto's. De wagens stonden op de oprit van verschillende woningen. Uit één voertuig werd een laptop gestolen. Of uit de tweede auto ook iets verdwenen is, blijft onduidelijk. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. Stuifzand, de culturele en erfgoedsamenwerking van zeven Kempense gemeenten, bestaat 15 jaar. Dat werd gevierd in de bloemfabriek in het Geelse deeldorp Ten Aard. De organisatie zette vrijwilligers en medewerkers in de kijker en blikte, ondanks aangekondigde besparingen in de cultuursector, trots terug op 15 jaar samenwerking en gezamenlijke projecten. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
1: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
2: Geel FM.

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

0: Bij de NMBS is een 24-uren staking begonnen. Die is gericht tegen de besparingen van de federale regering. Daardoor rijden er minder treinen, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.
1: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is dat een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
0: De NMBS raadt aan om de routeplanner te checken om te zien of jouw trein rijdt. Ook onder meer bij de lijn wordt er morgen gestaakt. In Houthalen-Helchteren in Limburg heeft het gebrand in een noodopvangcentrum. Dat bevestigt de burgemeester. De brand brak uit in een van de slaapgebouwen. Een 100-tal bewoners moesten geëvacueerd worden. Iedereen kon het gebouw veilig verlaten. Er raakte enkele bevangen door de rook. De 90 bewoners van het getroffen slaapgebouw kunnen niet terug. Voor hen zoeken de gemeente en het Rode Kruis opvang. Rusland heeft opnieuw energieinstallaties aangevallen in Oekraïne. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. In Kharkiv is een warmtekrachtcentrale aangevallen en in Kiev een elektriciteitscentrale. Daar zitten verschillende wijken zonder stroom. Volgens Zelensky gebeurden de aanvallen na de aankondiging van een zogenaamde energiewapenstilstand door de Amerikaanse president Trump. Hij zei dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinstallaties niet meer zouden aanvallen. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.
2: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.